Moscheles drie etudes uit opus 70. Moscheles gaf op zijn beurt weer les aan de jonge Mendelssohn, met wie hij ook goed bevriend was. Mendelssohn speelde die etudes die we net hebben gehoord heel graag en hij schreef hem: "Jouw schitterende etudes zijn de beste muziekstukken die ik in tijden ben tegengekomen. Net zo leerzaam en nuttig voor de pianist als dankbaar voor de luisteraar. Heb je geen zin om nog een bundel te schrijven? Wie weet bewijs je alle muziekliefhebbers daarmee een grote dienst." Dat liet Moscheles zich geen twee keer zeggen en hij ging aan de slag. Mendelssohn kan niet wachten tot ze af zijn en hij schrijft hem: "Je maakt je geen voorstelling hoe ongeduldig ik ben en hoe verfrissend het voor me zal zijn om iets nieuws te krijgen om te studeren. Want wat er tegenwoordig verschijnt aan pianomuziek is zo hol en

arme tierig dat ik meestal niet verder kom dan de eerste bladzijde. Goed, er kwam dus nog een serie van 12 etudes. Aan de titels kunnen we zien dat we intussen midden in de romantiek zitten. We draaien er een stel. De eerste heet Boosheid, daarna hoort u Tegenspraak. Dat was trouwens de favoriete etude van Mendelssohn en Schumann. Dan keert de rust terug in Tederheid. En de laatste uit de reeks heet Angst en is een kruising tussen Mendelssohn en Brahms. De etudes worden gespeeld door Piers Lane.

P.S. Lane met 4 concertetudes opus 95 van Moscheles. Na al zijn omzwervingen als pianovirtuoos haalde zijn vriend Mendelssohn hem eindelijk over om zich permanent te vestigen in Leipzig. Mendelssohn had daar namelijk een conservatorium opgericht en hij wilde hem graag als pianodocent. Dat gebeurde in 1846. Zo'n 10 jaar daarvoor was Moscheles bezig om een pianoleerboek te schrijven. Hij noemde het boek, heel bescheiden, Méthode des Méthodes, en hij vroeg Mendelssohn om er een étude voor te schrijven. Hier komt-ie, étude in F-klein, van Mendelssohn dus, gespeeld door Benjamin Frith.

Etude in F-klein van Mendelssohn. Felix Mendelssohn moet een pianistisch wonder zijn geweest. In tegenstelling tot veel collega's gebruikte hij zijn virtuositeit nooit voor de show. Aan Moscheles schreef hij zelfs een keer: "Ik beleef aan holle virtuositeit net zo weinig plezier als aan koorddansers of acrobaten. Als je daarnaar kijkt, heb je tenminste nog het primitieve genoegen dat je constant bang bent dat ze hun nek zullen breken. Maar waarom vertellen ze me toch voortdurend dat dat nou is wat het publiek wil? Ik hoor ook bij het publiek en ik wil juist het tegenovergestelde." Tot zover die brief. Maar toch heeft ook Mendelssohn een paar halsbrekend moeilijke etudes geschreven. In die stukken horen we duidelijk de essentie van Mendelssohns karakter. Ze zijn vaak zeer zangerig en melodieus en de begeleiding is een en al rusteloze beweging. In een brief schreef Mendelssohn vanuit Londen: "Alles wat ik aan pianomuziek in mijn hoofd heb is net zo rustig als de cheap side." Mendelssohn bedoelde dit ironisch, want de cheap side is een van de allerdrukste en meest chaotische buurten van Londen. We gaan nu luisteren naar twee etudes van Mendelssohn, gespeeld door de jonge Franse pianist Bertrand Chamailloux.

Dit was Paganini's Serenade Terzetto door Pierre Lénard altviool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux cello. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Niccolò Paganini. De muziekkeuzes van Jan Kruid, met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie, Bart de Neven.

U luistert naar de Concertzender en we gaan luisteren naar de Zweedse symfonie deel 2. En die gaat over de periode 1831 tot 1842. De Zweedse componist Adolf Frederik Lindblad is duidelijk geïnspireerd door Beethoven. Dat kunt u misschien zelf zo gaan beluisteren als u hoort zijn eerste symfonie in C uit 1831. En deze symfonie wordt uitgevoerd door het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Okko Kamu.

Pocco Camus dirigeerde het Stockholm Philharmonisch Orkest. U hoorde de eerste symfonie in C van Adolf Frederik Lindblad. De componist Frans Adolf Berwald heeft een bijzondere plaats in de Zweedse muziek. Zijn eerste symfonie in G gaf de componist de naam Serieuze. De componist schreef dit werk in Wenen in 1842. Dit werk zou pas in het begin van de 20e eeuw uit de kast gehaald worden. In zijn tijd was de componist namelijk te modern. Luistert u naar de eerste en het derde deel uit deze eerste symfonie in G. Sixten Ehrli dirigeert het Malmö Symfonieorkest.

Leise flehe meine Lieder durch die Nacht zu dir. Et Ständchen, uit Schwanengesang, Deutsch 975, Franz Schubert. Bas, bariton José van Dam, samen met pianist Valery Afanasieff. Van Dam werd geboren in Jette, een deelgemeente van Brussel, op 25 augustus 1940. Eigenlijk is er helemaal niet zoveel bekend over de zanger. Zijn enorme repertoirelijst is min of meer zijn

biografie. Zijn vader was meubelmaker, dus niet het verhaaltje van ouders die ook in het vak zaten. Maar hij ging al wel, voor een zanger vrij vroeg, op zijn 17e studeren aan het Conservatorium van Brussel. Bariton Frederik Anspach, die daar van 1949 tot 1977 les gaf, was zijn leraar. Anspach was vooral bekend geworden als liedzanger en gaf zijn liefde voor het lied door.

Der Wegweiser uit Winterreise, Deutsch 911. José van Dam samen met pianist Dalton Baldwin. Als prijswinnaar, als laureaat heet dat in België, van eerst een concours in Luik en later ook in Toulouse, valt hij op bij talentspeurders. En hij kan in 1961, hij is dan 21, mee gaan doen aan de opera Les Troyens van Berlioz, bij de Parijse opera Garnier. Snel daarop volgt daar een vast engagement en weer later ook bij de opera van Genève. In 1967 wordt hij uitgenodigd door de opera van Berlijn, die Deutsche Oper, waar hij 6 seizoenen lang in diverse rollen zijn opwachting maakt. Hij zong daar onder meer Figaro en Leporello in Mozart's Don Giovanni. In 1968 maakte hij zijn debuut bij de Salzburger Festspiele in de rol van Tempo in Rappresentazione di Anima e di Corpo van Emilio di Cavalieri. Hij zong er sindsdien in onder meer Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Le Conte of Man, Fidelio en Il Trovatore. Ik zou de rest van dit uur kunnen vullen met alle titels van opera's waar José van Dam in heeft gezongen. Maar gelukkig heeft hij naast zijn activiteiten als operazanger steeds weer het kleine podium opgezocht. En zonder regie, grootse kostuums of in een enorm decor liedrecitals gegeven. Hij verstaat de kunst om zijn grote stem, bijvoorbeeld nodig voor Wagner en Verdi, in te zetten voor een bescheidener manier van zingen. Maar met een groot gevoel voor tekst en expressie. Luistert u eens hoe hij dat doet in 4 liederen van operacomponist Jules Massenet. Achtereenvolgens hoort u Elegie, La mort de la cigale, Berceuse en Les mains, samen met Jean-Philippe Coyard aan de piano.

liederen van Jules Massenet, José Van Damme en Jean-Philippe Collard en cellist Guy Roguet. Van Massenet zong hij de titelrol in de opera Don Quichotte. Hij deed dit bij de Munt in Brussel, het operahuis waar hij uiteindelijk 40 jaar op de planken stond. Reizend over de hele wereld, van de ene grote productie naar de andere, kwam hij toch altijd weer naar de Munt. Don Quichotte van Massenet. Maar hij speelde ook in 1997 Don Quichotte in L'Homme de la Mancha, de man van La Mancha. De rol die Jacques Brel 30 jaar eerder had vervuld. Hij deed dat in twee series voorstellingen bij de Opéra Royale de Wallonie in Luik. En dan zong hij ook de Don Quichotte liederencyclus van Jacques Ibert en van Maurice Ravel. Ravel schreef de liederen in 1933 eerst voor bariton en piano, maar maakte later een orkestbewerking. De legendarische bas Fyodor Chaliapin was de eerste die ze uitvoerde. Luistert u nu naar José Van Damme met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dat gedirigeerd wordt door Kent Nagano. Don Quichotte à Dulciné. Eerst chanson romanesque, dan chanson épique en dan chanson à boire. Je bois à la joie. Ik drink voor mijn plezier.

Maurice Ravel, Don Quichotte à Dulciné, José Van Damme, samen met het orkest de l'Opéra de Lyon, dirigent is Kent Nagano. In een interview zei Van Damme het volgende: ik hou van uitdagingen op voorwaarde dat ze artistiek verantwoord zijn en bijdragen tot het werk. Hij deed die uitspraak in een discussie over hedendaagse regieconcepten, waar regelmatig de partituur en libretto ver uit elkaar gedreven worden. Hij heeft zich nooit beperkt tot de grote operaklassiekers, maar heeft zich met evenveel toewijding het 20e eeuwse repertoire eigen gemaakt. Bekijk zijn enorme discografie. Debussy, Messiaen, Turufle, Alban Berg, aan. Maar steeds ook weer liederen. Met het Vlaams Radioorkest ondernam hij diverse tournees met Mahlers liederen. En hij maakte veel cd's met liederen van Schubert, Schumann, Duparc, Brahms en Van Wolf. Hij werkte veel samen met de Poolse pianist Maciej Pikulski. En van Ugo Wolf namen de beide heren de drie Havenspielerliederen op. De tekst is van Goethe. Wer sich der Einsamkeit ergibt, an die Türen will ich schleichen, wer nie sein Brot mit Tränen aß.

Dat was de eerste sonate voor harp van Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Zij gaat nu verder met de tweede sonate.

Harpiste Masumi Nakazawa speelde de zesde harpsonate van Naderman. Zij gaat nu verder met de zevende en laatste harpsonate.

Dat was de zevende en laatste harpsonate van François-Joseph Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp uit 1815 van Naderman. Masumi speelt nu nog van dezelfde componist de Etude Fantastique in F groot.

Dat was tot slot de Etude Fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. Masumi Nagasawa speelde dit op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Cassandra van Acht stelde dit programma samen. Voor zover de tijd het toelaat is hier de Etude Fantastique in Bes van François-Joseph Naderman. U hoort Masumi Nagasawa, enkelpedaalharp, Naderman uit 1815.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar deel 4 van Latijns-Amerika en Curaçao. Vandaag Danzón. De dans neemt in de Latijns-Amerikaanse

muziek een belangrijke plaats in en dat horen we vanavond met het Simón Bolívar Symfonieorkest, dit keer onder leiding van Karen Lynn Wilson. We beginnen met de Cubaanse componist, advocaat en rechter Alejandro García Corla. Hij schreef in 1927 Tres Danzas Cubanas. Dit werk onderstreept de stijl van deze componist met zijn Afro-Cubaanse ritmes.

Dit was Tres Danzas Cubanas van Alejandro García Caturla. U hoorde het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Kerry Lynn Wilson. De Braziliaan Oscar Lorenzo Fernandez schreef in 1930 Batuk, een kleurrijk Afrikaanse dans. In 1941 nam hij deze dans op in zijn opera Malazarte. De Afrikaanse dans komt ook voor in de Braziliaanse populaire muziek.

Batuk van Oscar Lorenzo Fernandez werd uitgevoerd door het Simon Bolivar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Carrie Lynn Wilson. We gaan nu naar Mexico. Silvestre Revueltas was in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw op reis naar Janitzio. Dat is een eiland bij het meer van Pátzcuaro. In 1933 schreef hij er een muzikaal gedicht over dat eigenlijk een mooie muzikale ansichtkaart is. Luistert u maar.

Janitzo van Sylvester Revueltas. In Mexico City is er een beroemd park, Chapultepec. Over dit park schreef de Mexicaan Carlos Chavez een werk met de gelijknamige titel. We horen populaire Mexicaanse melodieën. Oorspronkelijk had dit werk een andere naam, namelijk de Republikeinse Ouverture. Het werk lijkt een heel klein beetje op Central Park van Charles Ives.

Dat was Jabotepec van Carlos Chavez met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson. Dezelfde uitvoerende blijven bij Chavez. In 1937 haalde de componist uit de kast de Chaconne in E van Dietrich Buxtehude. Buxtehude schreef dit voor orgel. Chavez maakte er twee bewerkingen van. Eén voor kamerorkest en één voor groot symfonieorkest. Die laatste horen we nu met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson.

Con in E in de versie van Carlos Chávez. We gaan weer naar Mexico en het Staatssymfonieorkest van dit land. Ze staan onder leiding van Enrique Batis. Het eerste nummer op het programma, Mexicaanse landschappen, ook weer van Carlos Chávez. En u hoort het in alle kleuren van de regenboog.

Het Staatssymfonieorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batis speelde Mexicaanse landschappen uit 1943 van Carlos Chávez. Dan nu nog de Cantos de México, ook van Chávez, een werk uit 1933 en een werk dat geschreven is voor Mexicaanse instrumenten.

Dat was tot slot de Cantos de México van Carlos Chávez. Enrique Batis dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. George Enescu wordt geboren in 1881 te Livenie in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Atheneum Enescu.

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van George Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

Charles Villiers Stanford componeerde deze serenade, oftewel het nonet in F. U hoort het ensemble Capricorn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog componeerde Edward Elgar een aantal gelegenheidswerken, duidelijk gerelateerd aan de omstandigheden. Zo schreef hij Carillon en Polonia. Dat laatste is een werk over de oorlog in Polen. Muziek die toen met veel succes werd uitgevoerd, maar na de Eerste Wereldoorlog grotendeels de vergetelheid inging. Tot zijn bekendste werken uit deze jaren behoort The Spirit of England, opus 80. U hoort een uitvoering door Susan Gritton, sopraan, Andrew Kennedy, tenor, David Lloyd Jones dirigeert het BBC Symfonieorkest en koor. The Spirit of England van Edward Elgar.

Spirit of England, opus 80 van Edward Elgar. Muziek die in 1917 haar première beleefde. Nu hoorde u Susan Gritton sopraan, Andrew Kennedy tenor. Het BBC Symfonieorkest en koor stonden onder leiding van David Lloyd Jones. Gordon Jacob behoorde tot de jongere componisten die zich duidelijk plaatsten in de traditie van Elgar. In Elgar's sterfjaar, 1934, componeerde Gordon Jacob zijn eerste hobo-concert. Jacob is trouwens ook een leerling van Stanford, die u eerder in dit programma hoorde. Ruth Bollister is de soliste, terwijl Stephen Bell het Elgar Kamerorkest dirigeert. Gordon Jacob, eerste hobo-concert.

Ruth Ballester Hobo. Het Elgar Kamerorkest stond onder leiding van Stephen Bell. U hoorde het eerste hobo-concert van Gordon Jacob. En hiermee besluit ik deze tweede aflevering uit de serie Elgars Afscheid. Samenstelling Frank de Munnik.

Een pittige dans van de Venetiaanse componist Tommaso Albinoni. Hier uitgevoerd door het ensemble London Baroque. Albinoni is onze componist van de maand maart. Hij is één van die componisten die razend beroemd werden om één bepaald stuk, dat dan zo bekend werd dat daarnaast al hun andere werk bijna in het niets verdween. Bij Albinoni is dat het Adagio voor strijkers en orgel. Een heel populair stuk. Het wordt veel uitgevoerd in de concertzalen en staat zelfs in de top 10 van de begrafeniscomposities. Tijdens nationale en internationale rampen of rouw klinkt stevast dit adagio op de radio. Maar Albinoni componeerde veel en veel meer en vooral totaal andere stukken. Dat gaan we deze maand laten horen. Maar eerst gaan we luisteren naar het beroemde adagio voor orgel en strijkers.

De triosonate nummer 10 in F klein van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door het ensemble Parnassi Musici. In deze triosonates van de jonge Albinoni is de invloed van Corelli te bespeuren. Maar in zijn voorkeur voor vocale muziek was hij meer verwant aan Vivaldi. Het is weer heel triest dat er van de berg opera's die hij componeerde maar een paar bewaard zijn gebleven. Eén daarvan is Il Nascimento dell'Aurora. Het is een serenata, een genre waarop ze dol waren in de 18e eeuw. Een serenata was meestal een niet al te lange opera die zich afspeelde in een paradijselijke utopia, Arcadië. Dit werk was bij Albinoni besteld door de Venetiaanse ambassadeur van de Oostenrijkse keizer. Het was een cadeautje voor de keizerin, een verjaardagscadeautje. In de titel van het werk, Il Nascimento dell'Aurora, de geboorte van Aurora, horen we het al. De keizerin wordt vergeleken met niemand minder dan de godin van de dageraad. In het stuk bereiden onder meer Apollo, Daphne en Zephira, godin van de wind, het verjaardagsfeest van Aurora voor. Daarbij bezingen ze de liefde in alle toonaarden. We laten u 3 van de mooiste aria's horen. In de eerste 2 zingt Zephira. Tot slot horen we Apollo, die zijn liefde bezingt voor Daphne. Albinoni werd geroemd om zijn prachtige melodieën en de treffende uitdrukking van allerlei gemoedstoestanden. Hier hoort u waarom.

arias uit Il Nascimento dell'Aurora, een festa pastorale van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door countertenors Radu Marian en Terry Y, begeleid door Klemencic Consort onder leiding van René Klemencic. Het uur is bijna om. U luisterde naar de eerste uitzending van de componist van de maand maart, Tommaso Albinoni. Deze maand zal dus op de concertzender regelmatig van Albinoni te horen zijn. We gaan tot slot nog draaien het concerto voor viool en strijkers nummer 1 in Bes. Dan hoort u violist Andrew Manzi als solist en hij wordt begeleid door de Academy of Engine Music onder leiding van Christopher Hogwood. Dank voor het luisteren. Dit programma werd samengesteld en gepresenteerd door Agnes van der Horst, techniek Ronald Visser.

Luisteraars, dit is de Concertzender met een portret van een vrijwel vergeten componist. In 1827 verschenen er 8 pianostukken van Schubert met een enigszins improvisatorisch karakter. Het genre kreeg de benaming impromptu, een woord dat het goed deed in de ontluikende romantiek. De term is daarna door veel collega-componisten gebruikt, bijvoorbeeld door Chopin, Schumann en Fauré. Vrijwel iedere pianoliefhebber kent die impromptus van Schubert en veel amateurpianisten hebben zich er ook aan gewaagd. Maar wat bijna niemand weet, is dat al 7 jaar voor Schubert een andere componist een serie stukken had geschreven die ook werden aangeduid als impromptu. Dus die titel komt niet zomaar uit de blauwe hemel vallen, zeker als je bedenkt dat beide componisten in Wenen werkten en goed met elkaar bevriend waren. Laten we maar eens zo'n impromptu draaien van deze vriend, die trouwens 6 jaar ouder was dan Schubert. Hij werd gespeeld door Radoslav Kvapil.

Pianist Stephen Huff had het maar druk met een deeltje uit een sonate van Hummel. Tegenwoordig hoor je niet zo vaak muziek van hem. Nou, dat was rond 1820 wel anders. Hij was een begrip in heel Europa. Zelfs iemand als Beethoven had groot respect voor hem. Voor Schubert was hij een afgod en Chopin schatte zijn composities net zo hoog in als die van Mozart. Schumann heeft tot twee keer toe gesmeekt om les van hem te krijgen, zonder succes. Dat was Voroshilov trouwens wel gelukt. Toen Hummel in 1816 Wenen verliet voor een baan in Stuttgart, hevelde hij zijn pianoleerlingen over naar Voroshilov. Ik had al gezegd dat Voroshilov ook zeer goed viool kon spelen. Kamermuziek was erg populair bij de rijken in Wenen, daarom heeft hij in 1819 een vioolsonate gecomponeerd. We draaien daaruit het Scherzo, een krachtig stuk dat het midden houdt tussen Beethoven en Mendelssohn. En daarna het Andante, net een lied van Schubert, vind ik. Pavel Hula viool en Ivan Klansky piano.

Dat waren twee delen uit de vioolsonate van Voroshilov. Om misverstanden te vermijden, als ik zeg dat zijn muziek me soms aan Mendelssohn doet denken, dan betekent dat dat Mendelssohn door Voroshilov is beïnvloed en niet andersom. Want Mendelssohn was nou eenmaal 18 jaar jonger en heeft jaren les gehad van Moscheles, die Voroshilov's muziek heel vaak gehoord moet hebben. Maar bij Beethoven was dat net andersom. Het was rond 1820 heel moeilijk om niet door Beethoven beïnvloed te worden en waarschijnlijk wilde Voroshilov ook niets liever. Ongeveer tegelijkertijd met de vioolsonate die we net hebben gehoord, schreef hij zijn enige pianosonate, opus 20. Beethoven was er weg van en als je hem hoort, dan kan je je dat goed voorstellen. Opmerkelijk is dat er geen langzaam deel in deze sonate zit. U gaat luisteren naar Radoslav Kvapil.

Radoslav Kvapil met Voršišek's enige pianosonate. Muziek vind ik die best wat vaker gespeeld zou mogen worden. Maar ja, een groot deel van het concertpubliek is nou eenmaal een beetje eenkennig. In 1818 had Voršišek een baan gekregen als assistent-dirigent van het Gesellschaft der Musikfreunde. Hoe hij de tijd vond, ja, dat is me een raadsel. Maar het lukte hem desondanks hij had dus een enorm drukke muziekpraktijk om toch nog die rechtenstudie van hem af te ronden. En hij kreeg een baan op het ministerie van Defensie. Maar toen er een paar maanden later een mogelijkheid ontstond om organist te worden aan het keizerlijk hof, ja, toen solliciteerde hij. En omdat hij zo ongelooflijk goed kon improviseren, eindigde hij als nummer 1 voor een aantal geduchte concurrenten, waaronder de broer van Schubert, Ferdinand. Dus nam hij meteen weer ontslag bij het ministerie. Om als dirigent ook eigen werk te kunnen uitvoeren, componeerde hij een symfonie. Ik laat u daaruit het Andante horen. Het Zuidwestfunk Symfonieorkester staat onder leiding van Petter Altrichter.

Andante uit Voroshicheks enige symfonie. En het werd gespeeld door het Südwest Symfonieorkest onder leiding van Peter Altrichter. Hij schreef deze symfonie in 1823. Economisch gezien ging het hem voor de wind. Hij had een dubbel inkomen als dirigent en als hoforganist, maar hij leed sinds 1820 aan tuberculose en kon dus niet altijd aan zijn verplichtingen voldoen. Hij moest ook geregeld gaan kuren in Karlsbad en Graz. We hebben een paar portretten van hem en ook een beschrijving van een tijdgenoot. Hier komt hij. Hij was klein van stuk en mager en zijn uiterlijk zou onopvallend geweest zijn als hij geen alerte, intelligente en opmerkelijk lichte blauwe ogen had gehad. Hij was optimistisch, vrolijk, hartelijk en hij liet iedereen in zijn waarde. Tot zover deze beschrijving van Voroshichek. Als componist bewoog hij zich in alle genres. We hebben van hem ook een rondo voor strijkkwartet uit 1823. U hoort het Kochan-kwartet.

Dat was het Rondo opus 11 van Voroshíček door het Kocian kwartet. Een van de thema's deed me sterk denken aan de 8e symfonie van Beethoven. Geschreven dit stuk in 1823. Vanaf dat jaar ging het snel bergafwaarts met zijn gezondheid. Beethoven maakte zich zo ongerust dat hij zijn eigen dokter naar hem toestuurde. Maar doktoren konden weinig meer voor hem doen en hij moest ontslag nemen als hoforganist. Componeren deed hij nog wel eens. Hij schreef vlak voor zijn dood nog een mis. Daaruit draai ik eigenlijk alleen de laatste twee delen, uitgevoerd door het Praags Kamerkoor en het Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Paul Freeman.

Paul Freeman leidde een uitvoering van twee delen uit de mis die Voroshilov schreef vlak voordat hij in 1825 stierf, uitgeteerd en pas 34 jaar oud, een en al belofte voor de toekomst. Laten we hopen dat we zijn muziek wat vaker op de lessenaars zullen zien. Dit programma werd samengesteld door uw presentator Thijs Bonger en we hebben nog heel even tijd voor nog een rondootje van Voroshilov en dat wordt gespeeld door Radoslav Kvapil.

Dit is de Concertzender met kamermuziek in De Wandeling. We beginnen met het pianokwintet Opus Postuum in G-klein van Max Bruch. Er zijn 4 delen, Allegro Molto Moderato, Adagio, Scherzo en Finale, Allegro Agitato. U hoort Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher.

De hele drie kwartier durende psyche van César August, Jean, Guillaume, Hubert, Frank. Met de koren van de RTB, de BRT. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Om dat programma, daar ben je naar het luisteren. 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik hier op de Concertzender. Datzelfde orkest en de dirigent die gaan nu verder met twee marsen. Betrekkelijk korter wel hoor. Allereerst een mars uit de opera Vorst Igor van Alexander Borodin.

Zo, en u dacht thuis, ach, fijn, een prettige, rustige avond. Nou, dat dachten wij bij de concertzender achter anders over. Bijna het einde van dit programma, dit was de Suite Algérienne van Camille Saint-Saëns. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, want daar gaat het programma over, het 50-jarig bestaan van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was deel 6, samengesteld door Cassandra van Acht. En nu tot slot, we hebben nog een minuutje over, nog een klein stukje van Emmanuel Chabrier.

Dit is de concertzender met het programma De Fortepiano, deel 2. Gewijd aan de muziek van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Zijn naam zal u ook wel eens een keer geschreven zien als Antonin Stepan of Jozef Anton Stefan of Giuseppe Antonio Stefani. Allemaal afhankelijk van welke uitgever zijn muziek in de wereld heeft gebracht. U gaat luisteren naar diverse sonates. De componist Stefan, zal ik hem zomaar even noemen, werd geboren in Bohemen en ging later naar Wenen. Hij was daar actief in de tweede helft van de 18e eeuw. Hij gaf muziekles aan het keizerlijk hof van Maria Theresia. Zijn muziek voor fortepiano is voor die tijd heel vernieuwend. U kunt nu gaan luisteren naar het Divertimento in S grote terts, opus 1, nummer 6, dus van Jozef Anton Stefan, en het wordt gespeeld door Eduardo Torbiani.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het Divertimento in S grote terts, opus 1 nummer 6 van Joseph Anton Stefan. En de fortepiano die u hoorde was een instrument uit 1800 van de bekende bouwer Andreas Stein, die samen met zijn dochter Annette Stein een fabriek hadden in Wenen. Dit instrument wat u nu hoorde staat in het Historisch Museum in Basel. We gaan verder met werken van Stefan, Joseph Anton Stefan. U luistert nu naar een sonate in S grote terts en wederom Eduardo Torbianelli.

En dat was de sonate in S, grote terts, van Joseph Anton Stefan, met de fortepianist Eduardo Torbianelli. Vervolgens luisteren we naar de sonate in C, grote terts, opus 3.

De sonate in C grote terts, opus 3 van Joseph Anton Stefan. Eduardo Torbianelli bespeelde het zogenaamde Andreas Stein fortepiano uit 1800. Gaat u nu luisteren naar vier delen uit de sonate in Bes grote terts, ook van Joseph Anton Stefan.

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes grote terts van Joseph Anton Stefan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Joseph Stefan leefde. Het was tussen 1726 en 1797. Hij heeft dus de hele ontwikkeling meegemaakt van de fortepiano. Mozart schreef ook zeer positief over de fortepiano en zeker die over van Stein. In ons volgende programma kunt u meer sonates horen van Joseph Anton Stefan. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 van een nieuwe serie programma's getiteld Geniale Muziekvrienden. Ze gaan over wat Mozart en Haydn voor elkaar hebben betekend. Deel 1 sloten we af met een staaltje ghostwriting van Mozart. Ik vertelde dat zijn vriend Michael Haydn, dat is de broer van Jozef, in de problemen zat omdat hij een opdracht tot het schrijven van 6 duo's voor viool en altviool niet op tijd afkreeg. Daardoor dreigde de aartsbisschop zijn salaris in te houden. Mozart, die door de aartsbisschop op staande voet ontslagen was en alweer een tijd in Wenen woonde, was toevallig bij Michael Haydn op bezoek toen hij hem dit vertelde. En hij bood genereus aan om wel even 2 duo's te schrijven. Hij heeft daarin geprobeerd een beetje in de stijl van Michael Haydn te schrijven, om de kans te verkleinen dat de aartsbisschop achter dit bedrog zou komen. Maar dat is maar ten dele gelukt. En daar mogen we blij om zijn. Want er ontstonden voor deze kwetsbare combinatie 2 meesterwerken, vind ik, waar Mozart zelf ook tevreden over was. Vorige keer konden we horen dat Michael Haydn's muziek niet kan tippen aan die van Mozart. En toch verschenen Mozart's stukken onder Michael Haydn's naam en de aartsbisschop kreeg geen argwaan. Want die haatte Mozart en had, potentaat die hij was, Michael vast ontslagen als hij erachter was gekomen. Goed, een concert met alleen maar een viool en een altviool heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt. Daarom hoor je deze duo's zelden of nooit. Dus dacht ik goede gelegenheid om ze allebei te draaien. We beginnen met het duo KV 423. Een stralend stuk waarin viool en altviool voortdurend met elkaar in gesprek zijn en om elkaar heen dartelen. We horen ook dat Mozart uitgebreid had kennis gemaakt met de muziek van Bach en Händel en meer fugatisch is gaan schrijven. Thema's en begeleiding worden daarin net zo belangrijk en inwisselbaar. We gaan luisteren naar violiste Antje Weithaas en altiste Tabea Zimmermann. Mozart dus, duo in G, KV 423.

Dat was Mozarts wonderschone duo KV 424 door violiste Antje Weithaas en Tabea Zimmerman op de alt. Mozart schreef het dus samen met dat eerste duo om zijn vriend Michael Haydn uit de brand te helpen. Die bewaarde Mozarts manuscripten zijn hele leven in een vitrinekastje. Dat gebeurde allemaal in Salzburg en daar blijven we nog even met Mozart. Want het voornaamste doel van zijn bezoek was om zijn vader om te turnen. Die had namelijk meer dan eens zijn afkeuring laten blijken van Mozarts mésalliance met Constanze. Vader Leopold ontvangt dus Mozart en zijn vrouw uiterst koel. Hij vindt Constanze nogal onbenullig en had een ander soort vrouw in gedachten voor zijn geniale zoon. Mozart doet een poging om zijn vader overstag te krijgen door Constanze mee te laten zingen in een mis van eigen hand. En die wordt uitgevoerd in de Sankt-Peterkerk. En dit gedeelte is voor de sopraan het hoogtepunt uit die mis in C klein. De interactie tussen de blazers en zo'n kwetsbare sopraan, ja, dat heeft voor mij iets hemels.

lukt het Mozart niet echt om zijn vader te laten ontdooien. Leopold blijft afstandelijk en laat Constanze keer op keer merken dat ze van de koude kant is. Goed, Mozart en zij reizen weer naar Wenen. Daar krijgen ze verschrikkelijk nieuws te horen. Hun zoontje Raimund Leopold, nog maar een paar maanden oud, is tijdens hun verblijf in Wenen overleden. In een brief schrijft Mozart: "We zijn allebei erg bedroefd om ons arme, lieve, dikke, schattige jongetje." Nou, dit gebeurde allemaal herfst 1783. Eind december dat jaar zijn er in Wenen 2 dagen achter elkaar concerten. Tijdens de repetitie van deze concerten schudden Mozart en Haydn elkaar waarschijnlijk voor het eerst de hand. Er klinkt muziek van Mozart, maar ook van Jozef Haydn, die in Wenen is omdat hij even niks te doen heeft voor het vorstenhuis Esterhazy, waar hij in dienst is. Van Haydn worden er waarschijnlijk delen uitgevoerd uit zijn oratorium Il Ritorno di Tobia, onwaarschijnlijk heftige muziek waarin hij een storm verklankt.

Ja, dit koor uit Haydn's oratorium Il Ritorno di Tobia rekent wel even af met de brave Haydn. Hij is hierin begonnen met klankschilderen, zoals hij dat later uitgebreid zou doen in zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Nog een kort voorbeeld uit hetzelfde stuk, een juichend loflied op de almachtige God. En dat God alom aanwezig is en onbeperkte mogelijkheden heeft, illustreert Haydn ontroerend naïef met behulp van grote octaafsprongen en een virtuose orkestpartij. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Op 5 juni gaan we verder met geniale muziekvrienden. Tot dan.

Reageren op dit programma? Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. U luistert naar de Concertzender. Dit programma heet Gesprek onder acht ogen. En daarin maken we een zoektocht door de ontzagwekkende hoeveelheid strijkkwartetten die Haydn heeft nagelaten. Het gaat om zo'n 80 stuks. In de vorige aflevering was ik blijven steken in de reeks met het opus nummer 20. Die kregen de bijnaam Zonnenkwartetten omdat de uitgever een opgaande zon had afgebeeld op de titelpagina. Ik weet niet of de man besefte hoe toepasselijk die opgaande zon was, want het zijn nou net deze kwartetten die een totaal nieuw tijdperk inluiden voor het genre. Het kwartet is echt volwassen geworden in opus 20. Het heeft nu altijd vier onderling verwante delen en heel belangrijk, de vier instrumenten worden door Haydn als praktisch gelijkwaardig behandeld. Wij zien opus 20 als vroege kwartetten, maar Haydn was in het jaar dat hij ze schreef, en dat is dus 1772, al 40 jaar oud en hij had al ongeveer 50 symfonieën geschreven. We draaien nu opus 20 nummer 4. Twee dingen vallen me op. De cello speelt ook melodisch een belangrijke rol en het menuet heet Alla Zingara, wat op zijn zigeuners betekent. Door dat laatste worden we herinnerd aan Haydn's werkplek. Hij was in dienst van het vorstenhuis Esterhazy. En hun kolossale Versailles-achtige paleis met al zijn pracht en praal stond volledig geïsoleerd in de Hongaarse Pusta. En daar trokken nu eenmaal zigeuners rond. Het Angelis Quartet met opus 20 nummer 4 van Haydn dus.

Dat was Haydn's strijkkwartet opus 33 nummer 1 door het Angelus Quartet, geschreven in 1781. In dat jaar leerde Haydn de toen 25-jarige Mozart kennen. Ze speelden samen strijkkwartet, Mozart op de alt, want zijn gevoelige oren konden niet zo goed tegen die scherpe E-snaar. Haydn op de viool en dan speelden verder nog mee twee componisten, Dieter Sturf en Van Hall. En hoogstwaarschijnlijk stond het kwartet dat we net hebben gehoord op de lessenaar. In ieder geval weten we dat Mozart er dol op was en dat de hele reeks opus 33 van Haydn Mozart de weg heeft gewezen op het glibberige pad van het strijkkwartet. Mozart en Haydn hadden diep respect voor elkaar. Mozart liet Haydn veel composities zien en accepteerde zonder problemen diens kritische opmerkingen. En hij bracht dan ook de door Haydn geopperde verbeteringen aan. Ik heb geaarzeld of ik het volgende kwartet uit opus 33 zou draaien, want het is er een met een bijnaam en het wordt dus wel eens gespeeld. Maar uiteindelijk vond ik het te mooi om over te slaan. Het wordt vaak het vogelkwartet genoemd vanwege het trio van het scherzando. Dat scherzando is trouwens een wonderlijk stuk dat geheel sotto voce op de toets gespeeld moet worden en dus echt wollig moet klinken. Maar ik dwaal een beetje af. In het trio van dat scherzando zwijgen alt en cello om de violen de gelegenheid te geven tegen elkaar te kwinkeleren. U hoort dus nu opus 33 nummer 3 door het Angelus Quartet.

het Angelus Quartet met Haydn's opus 33 nummer 3, het zogenaamde Vogelkwartet. Alle elementen die in de kwartetten opus 20 nog niet helemaal in evenwicht waren, lijken nu een plaats te hebben gevonden. En dan nu nummer 5 uit opus 33 en daarvan draai ik een wat oudere opname van het Weller Quartet.

Haydn's Quartet opus 33 nummer 5 door het Weller Quartet. Het Largo-deel is zo'n stuk waar ik niet genoeg van kan krijgen. Maar in Quartet opus 33 nummer 6 zit ook al zo'n schitterend langzaam deel en dat draai ik als afsluiting van deze aflevering van Gesprek onder acht ogen, een zoektocht in Haydn's wereld van het strijkkwartet. Dus nu het Andante uit opus 33 nummer 6 door het Angelus Quartet.

Tot slot draaiden we het Andante uit opus 33 nummer 6 van Haydn door het Angelus Quartet. Dit was Gesprek onder acht ogen over de strijkkwartetten van Haydn, samengesteld door uw presentator Thijs Bonger. Op 10 mei volgt deel 3. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de firma Spronk in Breda. U luistert naar de concertzender. Voor de exacte programmagegevens is het beste adres nog altijd een internetadres. Hier komt het: www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en in het komend uur gaan we verder met onze serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. We zijn er weer toe aan deel 7 en u gaat luisteren naar harpmuziek van François-Joseph Naderman, Louis Spoor, Robert Nicolas-Charles Boscha en Jan Ladislav Dusek. Masumi Nakasawa speelt op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815 en om te beginnen de mooie fantasie en variaties sur le songe en dat is van François-Joseph Naderman.

U hoorde fantasie en variaties sur le songe van François-Joseph Naderman. Harpiste Masumi Nakasawi op het enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. En ze gaan verder met de fantasie opus 35 van Louis Spoor uit 1807.

Masumi Nakasawa speelde de fantasie opus 35 van Louis Spohr. En ook deze keer speelde de harpiste op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Eigenlijk zijn arias en duetten uit het Zauberfluiten van Mozart ook van Spohr. Maar Masumi gebruikt de versie van de harpvirtuoos Robert Nicolas Charles Bochat.

En dat waren aria's en duetten uit Die Zauberflöte van Mozart in de versie voor harp van Robert Nicolas Charles Bochat. Masumi Nakazawa hoort u op de enkelpedaalharp van Nademan uit 1815. En ze gaat verder, want ze gaat nu verder met een Erhard dubbelpedaalharp uit 1825 en speelt van Bochat variaties over een thema uit Mozart's Don Giovanni.

Masumi Nakasawa op dubbelpedaalharp van Erhard uit 1825 dit keer. Ze speelde variaties over een thema uit Don Giovanni van Robert Nicolas Charles Boscia. Dan gaat ze weer verder met de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. We gaan luisteren naar aria's en duetten uit Le Nozze di Figaro. En ook deze keer heeft Boscia van deze Mozart-opera een versie gemaakt voor harp.

En dat waren de aria's en duetten uit Le Nozze di Figaro van Mozart. En voor deze versie voor harp tekent Robert Nicolas Charles Boscha. Masumi Nagasawa hoorde u op enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Masumi en de fortepianist Richard Egger gaan nu verder met het duo voor harp en forte piano opus 38 van Jan Ladislav Dusek. Een werk uit 1799. En Richard zit trouwens achter de Broadwood forte piano uit 1804.

En zo hoorde je tot de sluit van dit programma het duo voor harp en fortepiano van Jan Ladislav Dušek. U hoorde Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Pianist Richard Egger zat achter een Broadwood fortepiano uit 1804. En dat is alle informatie die ik u hierbij kan geven voor dit programma. Behalve nog dat dit programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Fijn dat u naar de Concertzender luistert, waar we ons sterk maken voor muziek die je nou niet dagelijks hoort. Tot 8 uur, deel 2 van mijn serie Herkansing voor Hummel. In de vorige aflevering waren vader en zoon Hummel op tournee. We weten daar redelijk veel van, omdat vader Hummel een soort dagboek heeft bijgehouden. Boeiend leesvoer, want het staat vol met catastrofale weersomstandigheden en ongelukken waardoor ze vertraging oplopen. En onbetrouwbare hoteliers, vies eten en gewetenloze impresario's. Ook lezen we daarin dat de dan 11-jarige Hummel tijdens een concert in Dresden ineens Mozart spot tussen het publiek. En die roept na afloop van het concert: dit wonderkind zal als pianist uitgroeien tot wat Rafael is voor de schilderkunst. Prachtige anekdote, maar het kan best zijn dat vader Hummel hem verzonnen heeft, want ja, voor de meerdere glorie van zijn zoon. Ze reizen door Bohemen, Duitsland, Denemarken en Engeland. Sommige concerten zijn slecht bezocht, maar toch houden ze aan deze tournee die 5 jaar duurt een aardige som geld over. Ook Nederland wordt bezocht en daar was ik vorige keer gebleven. Dat bezoek aan ons land is puur toeval, want eigenlijk wilden vader en zoon veel liever naar Frankrijk. Maar daar is het op dat moment hartstikke onveilig vanwege de revolutie. Begin 1793, Hummel is dan 14, zijn ze eindelijk weer terug in Wenen. De jaren die volgen bestaan voor Hummel grotendeels uit lesgeven. Hij geeft vaak wel 10 lessen per dag en houdt op die manier het hoofd boven water. Maar zelf neemt hij ook uitgebreid les. Haydn leert hem orgel spelen. Van Albrechtsberger krijgt hij contrapunt, dat is het schrijven van fuga's en zo. Diezelfde Albrechtsberger geeft trouwens ook les aan Beethoven en hij heeft bitter weinig vertrouwen in hem. Jij zal nooit iets behoorlijks componeren, zei hij een keer. Terug naar Hummel. Waarschijnlijk in het kader van zijn contrapuntlessen schrijft hij in 1799 3 fuga's in de stijl van Händel. Om er een te laten horen kreeg ik te maken met een voor mij volkomen nieuw fenomeen. Ik ben nogal een digibeet. Veel muziek van Hummel is nooit op cd opgenomen. Maar er is iemand die luistert naar de naam Mikio Tao en die heeft geprobeerd daar wat aan te doen. Hij werkt met een zogenaamde sequencer. Voor zover ik het begrijp is dat een apparaat waarmee je een partituur leest, opslaat en doorstuurt naar een synthesizer, zodat je de noten kunt horen. Van interpretatie is er dus eigenlijk geen sprake, behalve dan de tempokeuze. Maar goed, het is beter dan niks. Hier komt dan zo'n digitaal tot klinken gebrachte fuga van Hummel.

Fuga van Hummel in de stijl van Händel. Dat soort muziek leert hij dus bij de Weense autoriteit op dat gebied, Johann Albrechtsberger. Van Salieri krijgt hij les in vocale muziek. Misschien wel leuk om naar een aria van hem te luisteren, zodat we een idee krijgen van Hummels muzikale omgeving. Die aria komt uit Salieri's opera Palmira en hij wordt gezongen door Cecilia Bartoli.

Mooie muziek vind ik deze aria van Salieri. Jammer dat hij nooit meer loskomt van zijn schofterrol in de film Amadeus. Hij verdient beter. Goed, maar Hummel krijgt dus les van hem. Zo nu en dan geeft Hummel ook wel concerten, meestal met zoveel succes dat hij een groeiende schare fans krijgt. Maar er zijn kapers op de kust. De jonge Beethoven is ook steeds vaker te horen. Diens optreden.

U hoorde het kwartet in Bes, opus 2 nummer 2 van Luigi Boccherini door het Sonare Kwartet. En hetzelfde ensemble speelt vervolgens het kwartet in S grote terts, opus 2 nummer 4, met de delen Allegro Spiritoso, Adagio en Minuetto.

U hoorde het kwartet in S grote terts, opus 2 nummer 4 van Luigi Boccherini, uitgevoerd door het Sonare Kwartet. De eerste strijkkwartetten van Haydn, verzameld in opus 1 en opus 2, ontstonden eveneens rond 1760, zoals die van Boccherini. Waarschijnlijk in de zomerverblijven van Baron von Fürnberg en Graaf Mortzin en daarna in dienst van de Esterhazy's. Haydn zelf heeft later zowel opus 1 als opus 2 terzijde geschoven. Dat waren geen echte kwartetten, vond hij, maar eerder divertimenti voor vier strijkers. Daar hield de adel in die dagen overigens van. Niet te zwaarwichtige muziek, aangenaam als tijdsverpozing. We kunnen dat goed horen in het kwartet in C, opus 1 nummer 6, met zijn vijf delen, waaronder twee menuetten, zoals in divertimenti gewoon was.

Dat was het kwartet in C grote terts, opus 1 nummer 6 van Joseph Haydn door het Kodály-kwartet. Wanneer we dit kwartet goed beluisterd hebben, kunnen we, zeker in het licht van de latere kwartetten, wel begrijpen dat Haydn aan het eind van zijn leven, toen hem werd gevraagd een oeuvrecatalogus samen te stellen, met name die vroege kwartetten terzijde heeft geschoven. Dat waren in zijn ogen, zeker terugkijkend op zijn grote oeuvre, geen volwaardige strijkkwartetten. Wij zouden kunnen zeggen, het was een soort entertainmentmuziek, het was leuk voorbij diners en met een drankje in de hand, maar niet om echt serieus naar te luisteren. En bovendien, het waren ook niet het soort kwartetten waar Haydn buiten slot Esterhaza zijn naam aan wilde verbinden, zeker niet op latere leeftijd. Dus de overstap moest gemaakt worden en Haydn heeft er hard aan gewerkt. Hij is in die jaren, de jaren 60, we kunnen ook zeggen tussen zijn 28ste en zijn 40ste grofweg, is hij intensief aan het werk geweest om de techniek van het componeren, de nieuwe ideeën over contrasterende thema's, over het ontwikkelen van materiaal, over het schrijven voor vier strijkers waarin ze meer gelijkwaardig worden, minder alleen maar een vioolsolist met drie begeleidende partijen, om dat voor elkaar te krijgen. En dat verschil horen we eigenlijk al in de kiem aan het begin van opus 9. De kwartetserie die hij kort voor 1770 schreef en waarin we voor het eerst ook herkennen, dit is al vintage Haydn. De melodieën zijn mooi gevormd en helder, de thema's contrasteren mooi en vooral het uitgesponnen largo is bijzonder geslaagd. De finale laat ons een facet van Haydn horen dat later bijna zijn handelsmerk wordt. Speelse humor, een elegant soort boertigheid. Hij kwam uiteindelijk van het platteland en heeft zich altijd weer in zijn oeuvre verbonden aan zijn eigen wortels, zijn roots. En dat was het land grofweg op de grens van het huidige Zuid-Oostenrijk en Hongarije. Juist met deze serie kwartetten, opus 9, hoopte Haydn op erkenning buiten de soms wel erg knellende beslotenheid van slot Esterhaza, waar hij uiteindelijk voor de muziek van het hof moest zorgen en in dienst van de graaf exact moest componeren wat die wenste voor zijn feesten en partijen. En inderdaad, in de jaren 70 stonden de afschriften van deze vroege kwartetten tot in de nieuwe wereld op de lessenaars van de wellevende bourgeoisie. U kunt nu luisteren naar het kwartet in G grote terts, opus 9 nummer 3 van Haydn, met de delen moderato, menuet, allegretto, largo en finale presto door het Kodály-kwartet.

Ja, dit is een echt kwartet al. Van Haydn, het kwartet in G, opus 9 nummer 3, gespeeld door het Kodály kwartet. U hoorde een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. En mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, kunt u altijd te raden gaan ook bij het boek dat ik heb gepubliceerd daarover, het Strijkkwartet, bij Amsterdam University Press.

Dit is de Concertzender. Het komende uur gaan we weer in zee met Jean Kras. In de vorige uitzending waren we ongeveer gekomen tot 1910. Jean Kras combineerde twee schijnbaar onverenigbare zaken. Hij maakte snel carrière als officier in de Franse marine en als componist. De hutten op oorlogsbodems waren niet groot, maar er moest van Kras altijd een piano in staan. Op sommige schepen waren ze zo klein dat er naast een piano geen bed meer in kon. Dan koos Kras voor de piano en sliep erboven in een hangmat. Hij deed het uitstekend als officier. In de rapporten van zijn superieuren stond: officier de tout premier ordre à faire avancer le plus tôt possible. Dus eerste klas officier moet zo snel mogelijk bevorderd worden. In 1909 gebeurde er iets heel belangrijks in zijn componistenleven. We laten hem zelf even aan het woord. Ik wilde al heel lang een opera schrijven, maar ik had het eigenlijk al opgegeven omdat het maar niet lukte om een geschikt gedicht te vinden. En ik denk nog altijd terug aan die mooie zomermiddag in 1909. We lagen voor anker op de reede van Brest. Ik was aan boord en zat een beetje lui te bladeren in een nummer van het literaire tijdschrift Revue de Paris, toen mijn oog viel op een lang gedicht van Albert Samain, getiteld Polyphème. Een heftige emotie maakte zich van mij meester. Ik was er zeker van. Dit is het. Dit is het gedicht waar ik van droomde. Ik vergat alles om me heen. Koortsachtig lezend drongen zich al thema's op die ik meteen noteerde. Ik was niet meer vrij, maar moest van een hogere macht deze opera gaan schrijven. Als marineman ben ik de baas, als muzikus slaaf. Tot zover Jean Kras zelf. 2 jaar was hij eraan bezig en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914, was hij zo'n beetje klaar met de opera. Maar het hele werk moest nog georchestreerd worden. Daar begon hij pas aan in 1916. Een loodzware klus en al helemaal voor een autodidact. Het grootste deel van die klus deed hij aan boord. Omdat zijn schip actief deelnam aan gevechten, nam hij het manuscript nooit mee aan boord. Dat liet hij thuis in Brest. Dat hield natuurlijk veel extra werk in, omdat hij thuis alles moest overnemen wat hij aan boord had genoteerd. Het Griekse mythologische verhaal speelt zich af op een bebost eiland in de Middellandse Zee. Dus Kras kon zijn Bretonse liefde voor de zee en de bossen mooi gestalte geven in zijn sensuele muziek. Ik laat een paar fragmenten uit deze opera horen en ik vind dat het hier gaat om een vergeten meesterwerk. Luister maar eens naar het begin. Strak blauwe lucht, diepblauwe zee, bossen en bergen op de achtergrond. In een grot woont de heldin Galatée. Er zijn nimfen en bosgoden.

Zo begint Jean Crass' enige opera, Polyphème. De muziek laveert tussen Franck, Chausson, Debussy en Ravel, vind ik. Hierna horen we een instrumentaal intermezzo. De heldin Galatée ligt te slapen.

Tot slot nog één gedeelte uit deze opera van Jean Kras. Een aria van de heldin Galatée uit het laatste bedrijf. Ze heeft afscheid genomen van haar geliefde. Ze hoort hoe het monster Polyphème zijn eigen ogen uitsteekt. Ja, in deze versie van het verhaal heeft Polyphemus twee ogen. En tenslotte valt ze met haar geliefde in gedachten in slaap.

In 1921 won Crass met deze opera Polyphème de grote prijs van de stad Parijs. Een jaar later ging hij in première in de Opéra Comique. Veel lovende recensies zorgden ervoor dat Crass nu echt op de muzikale kaart stond. Dat was dus in 1922, maar we moeten nu nog een stap terug doen in de tijd, want we zaten eigenlijk nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Crass nam deel aan de zeegevechten in de Adriatische Zee als commandant van een torpedoboot. Hij bracht een vijandelijke onderzeeboot tot zinken en redde al zwemmend een overboord geslagen matroos die dreigde te verdrinken. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding. Tussen de oorlogshandelingen door bleef hij in zijn hut componeren. In 1917 schreef hij een aantal stukken voor piano. Wij gaan luisteren naar Paysage Maritime, een impressionistisch zeegezicht.

Paysage maritime van Jean Cras werd gespeeld door Alain Jacon. Twee havens in de Middellandse Zee, waar de torpedoboot van Cras geregeld aanlegde, waren de Zuid-Italiaanse steden Taranto en Brindisi. Cras was zo getroffen door de Italiaanse sfeer daar, dat hij besloot om vier pianostukken die hij aan boord componeerde te voorzien van Italiaanse titels. Hij noemde ze Danse en het eerste stuk, Danza Morbida, droeg hij op aan een bevriende collega bij de Italiaanse marine, duikbootcommandant Fidardo Federici. En naar deze lome dans, want dat is de betekenis van het woord morbida hier, gaan we nu luisteren.

Danza Morbida, in 1917 in oorlogstijd aan boord van een torpedoboot gecomponeerd door de commandant Jean Crasse en gespeeld door Alain Jacquon. In de eerste uitzending over Jean Crasse las ik al een brief van hem voor waarin bleek hoe verschrikkelijk hij het vond om telkens zo lang van huis weg te zijn. Zijn vrouw en hij hadden een zeer goed huwelijk en hij miste zijn drie dochters zo verschrikkelijk. Een brief aan zijn vrouw. Ik ben in gedachten bij Colette's verjaardag aanwezig geweest. Weer een partijtje dat ik heb gemist. Je maakt je geen voorstelling hoe verdrietig ik daarvan word. Want verjaardagsfeestjes zijn mijlpalen in een gelukkig leven thuis, waar ik niet ben. Papa is die man die zo nu en dan komt binnenvallen. Vertel hem maar snel alles wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd en wat je niet in brieven kon schrijven. Maar vlug, vlug, want hij staat alweer op het punt om weg te gaan. Tot zover Crasse's brief. Toen hij een keer op de brug van zijn schip stond, kreeg hij een idee. Hij wilde zijn heimwee omzetten in iets tastbaars. In een brief aan zijn vrouw schrijft hij: ik wilde een paar pianostukken schrijven voor 6 kleine handjes. Eigenlijk wilde ik het geheim houden tot ze af zijn, maar ik kan tegenover jou nou eenmaal geen geheim bewaren. En nou ga je lachen, want ik had een dagdroom over onze drie meisjes. Ze zaten met z'n drieën aan de vleugel op een podium in Parijs. En toen ze klaar waren met spelen, bogen ze schutterig hand in hand voor het juichende publiek. Zo schreef hij in een brief. In een paar weken tijd componeerde hij 3 stukken. En zijn droom kwam uit. Een paar jaar later verzorgden zijn 3 dochters, in witte jurkjes, de première van deze stukken in Parijs. Ze heten Âme d'enfant, oftewel kinderzielen. En wij gaan nu luisteren naar het eerste, getiteld Pure.

een van de drie stukken die Jean Kras vol heimwee schreef voor Six Petites Mains, dat wil zeggen voor de zes kleine handjes van zijn drie dochters Iseur, Monique en Colette. Die laatste zou trouwens beroemd worden als pianiste. Kras kreeg na de oorlog een functie bij de generale staf. Zijn wereldreizen op marineschepen maakten diepe indruk op hem. We moeten niet vergeten dat Frankrijk rond 1920 nog steeds een koloniale macht van betekenis was, met gebieden in Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Azië. Denk maar aan Frans-Indochina, dat bestond uit Cambodja, Laos en Vietnam. Ook in deeltjes van India had Frankrijk het voor het zeggen. Daarom reisde de marine over de hele wereld. Kras hield veel van poëzie en hij raakte in de ban van de lyrische en mystieke gedichten van Nobelprijswinnaar Tagore, schitterend vertaald door André Gide. Hij ontdekte opvallende parallellen tussen het christendom en het hindoeïsme. In 1920 zette hij zes gedichten van Tagore op muziek. We kunnen hierin horen dat zijn ontwikkeling als componist nog in volle gang was. Deze liederen zijn transparant georchestreerd en kort. Hij heeft minder noten nodig om te zeggen wat hij wil. We horen sopraan Ingrid Perruche en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Offrande lyrique van Jean Kras. Ik ben nog lang niet uitgekeken of liever uitgeluisterd naar deze fascinerende combinatie van marineman en componist. Daarom komen er nog twee uitzendingen met zijn muziek en dat gaat gebeuren in november. Samenstelling en presentatie van deze uitzending zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Als u wilt reageren op deze uitzending, vind ik altijd interessant, stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Voor €25 per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van ons. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je niet dagelijks hoort. Meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

Dames en heren, u luistert naar de Concertzender. Welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. U kunt het komende uur gaan luisteren naar een liedrecital door de Amerikaanse sopraan Dawn Upshaw. Zij wordt begeleid door Richard Good en zingt zo direct om te beginnen 5 liederen van Robert Schumann. En die zijn alle 5 op tekst van Goethe. En Goethe, die was weliswaar een universeel genie, maar toch niet bepaald een muziekkenner. Want zowel Schubert als Beethoven konden niet echt op zijn bewondering rekenen. Omgekeerd lag dat heel anders. Bijna iedere componist liet zich door Goethes verzen inspireren. En dat gold ook voor Schumann, van wie wordt gezegd dat hij de Faust onder zijn kussen had liggen. In 1850 koos Schumann 5 gedichten van Goethe uit voor zijn liederen. Het eerste is het eenvoudige Liebeslied. Sing het nicht in Trauertönen, heiß mich nicht reden en Mignon. En die komen allemaal uit Goethes roman Willem Meister. De gedichten uit deze complexe roman zijn door veel componisten op muziek gezet, ik zei het al. Vanavond dus Schumann. Tot slot van het eerste blok zingt Dawn Upshaw, begeleid door Richard Good, het Nachtlied.

Het Antares-kwartet speelde het strijkkwartet in C van Joseph de Saint-Georges. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het virtuose strijkkwartet in D.

Het strijkkwartet in D, groot, van de Saint-Georges hoorde u met het Antares-kwartet. Zij gaan verder met het strijkkwartet in Bes.

Dat was nog één keer het Antares-kwartet met het strijkkwartet in Bes Groot. Begin 1779 begon Joseph samen te werken met de Franse koningin Marie-Antoinette. Waarschijnlijk is de sonate in Es Groot ook te horen geweest in de salon van de koningin. Wij luisteren nu naar deze sonate met Amélie Michel op een kopie van een traversofluit van Friedrich Gabriel Kirst. Daarnaast zit Sandrine Chatron achter een Erard-harp uit 1799.

De sonate in S groot van Joseph de Saint-Georges werd gespeeld door Amélie Michel op een kopie van een Kirst Traverso-fluit. Sandrine Chatron zat achter een Erard harp uit 1799. Dan nu nog een mooie bladzijde uit de 10e klavecimbelsonate in F groot met Anne Robert achter het klavecimbel.

Dat was tot slot van dit programma nog één keer Anne Robert op het klavercimbel. Ze speelde een mooie bladzijde uit de 10e klavercimbelsonate in F groot van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.